Dit is 40 of Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

Monday, Tuesday.

0: Er is iets, iets op jou van. Kom maar. Nou, even straight het begin spelen, hè? Van. Hè?
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
3: En dan tot slot het weer.
4: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
2: En dan tot slot het weer.
3: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
2: En dan tot slot het weer.
3: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
2: En dan tot slot het weer.
3: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
4: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
2: En dan tot slot het weer.
3: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

0: York en Living. Zo, hallo. Living in Another World, dat kan wat harder natuurlijk. Hey, ja, die moest ik even draaien, speciaal voor Elmo. Dus bij deze een hele goede avond allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vandalisme. Wat staat mijn microfoon zacht, joh? Hoe lijkt dat maar gewoon zo? Moet ik hem even ietsje harder zetten? Is dit beter? Is dit beter? Ja, dit is beter, hè, dit. Nou goed, in ieder geval, wees welkom bij Vandalisme. En ik zou zeggen, check dit eens even out.
1: Check this

lekkere krakersmuziek van de Talking Heads. De nummer dat heet Born Under Punches is van het album Remain in Light. En daarop staat ook het nummer Once in a Lifetime. 1980 was het. Ik kan het nog eens de dag van gisteren herinneren. Lekkere muziek hier zo op 40 op radio. Op de dinsdag en op de zondagavond. Lekker tussen alle andere programma's in. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Mijn naam is Mark van Dalen trouwens. Met muziek van de Rolling Stones. 1975 als ik het wel heb. Van het album Black and Blue. Klein hitje geweest in de hitparade. Maar desondanks toch leuk om te draaien. Fool the Cry.

mishandeld en verwaarloosd in zijn jeugd, begreep ik. Deze Henry Rollins, die eigenlijk Garfield heet. Ja, en als je dat meemaakt in je jeugd, dan ga je dit soort muziek maken. Henry Rollins Band. Nou, ik heb het wel eens op een festival meegemaakt. En dan, ja, als je dit dan terug hoort, dan kijk je er anders naar. Als je hem zo droog hoort, zo tijdens het eten op je radio, denk je misschien, wat een pokkerrie. Maar dat is niet zo. Het is wel zo, maar dat is niet zo. We hebben het hier over de Henry Rollins Band. Dan zeg je de Henry Rollins Band. En liar je. Voor die op radio, hallo, wees welkom. Mark van Dalen hier met Vandalisme. En dit is Tony Braxton. Iets meer toegankelijk. Want dat moet, dat mag, dat kan.

Uit jaren 90 decennium kon niet mooier beginnen dan met deze track van de Charlatans. Uit Birmingham afkomstig en scoorde in Nederland maar één hit. Maar ze treden nog steeds op, zag ik zojuist op het wereldwijde web. Want dan kijk je even wat er met zo'n artiest aan de hand is nog steeds. Heden ten dagen in 2025. Maar goed, ze treden nog steeds op. Weliswaar andere bezetting, maar dan mag de pret helemaal niet drugs. Nee, dan mag de pret niet drugs. Nee. Hey, we gaan eens even luisteren naar The Night Train van Steve Winwood. Dat is ook zo'n lekkere plaat. Het komt van het album Ark of a Diver, waar natuurlijk die grote hit op staat, While You See a Chance. En deze staat er ook op, is een single versie van, maar die hebben we niet. We hebben gewoon de lange versie van het album, meer dan 7 minuten. Omdat die zo goed is, lekker elektronisch en toch poppy en rocky. We hebben het over Steve Winwood en Night Train. Ga maar even lekker swingen.

Die treden nog steeds op. Een lekker nummertje ook dit. Dat was destijds de opvolger van Iran. Iran So Far Away. En we hebben nog een ander nummer van ze meegekregen destijds. Iets met Photograph, toch? Ja, iets met Photograph was het. Dit was de Space Age Love Song. Flock of Seagulls. Bij 40 Up Radio. Even een stukje disco dansen. Dat moet toch kunnen? Lekker in de avond bij 40 Up Radio. Lekker alles wat ter tafel komt draaien we hier gewoon. En het Nederlands product. Nou, hè? Wat willen mensen nog meer? We hebben het hier over de Time Bandits.

Een van de eerste nummertjes die succes hadden van Deep Purple. Al Fair for a Child in Time en die andere ook weer. Nou ja, weet ik veel. Bob van Tokio van Deep Purple. Hey, we gaan er vandoor. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd. Ik hoop dat je dan weer luistert. Dag!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.
2: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shehadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
3: En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
4: Dit is 40 Up Radio.
0: Music, no filter.
5: Je gaat een paar dagen met vakantie en er komt zo ontzettend veel lekkere muziek los. Ik weet niet hoe dat komt. Ik kan ook nooit eens een keertje weggaan en is er weer allerlei lekkere muziek. Ik heb niet genoeg aan dit uur, vrienden, maar je zal het ermee moeten doen. Ach, dit is lekker, joh. John Marr. And it's time.

John Marr. Oh, dit is er een. Die naam ken je misschien niet, maar hij zat in The Smiths. Hij zat in The Pretenders, hij zat in The V. Hij werkte met Morrissey en met andere woorden... het is een hele grote, maar wel ontzettend lekkere muziek. It's Time heet het.

0: Nee, het is niet nieuw. Dit had ik aangekondigd. Allemaal nieuw draai, maar dat was voor mij nieuw. Maar dat is ook heel belangrijk. Ik zat in een kroeg in, ik geloof in Antwerpen. En ik hoorde dit in de achtergrond. Hield Shazam in de lucht en kwam dit tegen. Vandaar Pony Pony Run Run.
1: I'm not trying to be funny. This is how I look all the time.

0: jangling, your car keys.
1: Tallahassee, Jamie T. Het is het soort rap dat ik wel kan hebben, omdat het met prachtige muziek wordt vermengd. Nee, aangevuld, ondersteund. Nou, het is gewoon mooie muziek. Jamie T en Leave All Back, Follow Back. En het gaat dus over plagiaat. Ah, nou, daar kun je mij niet op betrappen. Nou, we toch in Amerika zijn. Tallahassee ligt dus in Florida.

Special Word. En een ode aan een woestijn die net buiten Los Angeles ligt. Dus een uurtje of twee, drie rijden. Het is wel een hele mooie plek, hoor. En ik weet wel dat over de Eagles zijn verhalen dat ze daar drugs gingen gebruiken. Of ik moet me vergissen.

leuke. Je moet maar even opzoeken. Het is een heel leuk mensje. En hij reclamekreet is, ze is singer-songwriter. En een tijdje een vee. Om freelance vee, zeg maar. Leuk hoor. Maar het is gewoon een freelance fantastische vrouw. Met Montreal en

We doen het verrekte goed met de Nederlandse muziekvrienden. Dit is Miss Montreal en groot. Maar nou ik toch met Nederlandse muziek bezig ben, dan denk ik ga die lans nog harder breken. Want er wordt zulke lekkere muziek gemaakt. En dan kan ik allemaal Amerikaanse en Engelse en zelfs Franse zooi draaien. Want we doen het zelf ook goed. En weet je wat? We kunnen verstaan wat ze zingen.

0: het liedje klaar is, als het liedje oud is, als je denkt ik herhaal de hele tijd maar mijn ellende, ik moet er eens wat aan doen, dan bel je een vriend en dan heet je vriend Direct. Dus dit moet je even noteren voor jezelf en uitvoeren, ja?
1: En daar heb ik nog het hele liedje bij. Oh, wat doe ik dat toch leuk.
0: Hier is Douwe Bob. Ja, in Nederlands. Note to self.

Brouwer en Bob, allebei fantastisch. Dit is country uit de... ik had het bijna gezegd, maar ik heb het gelukkig niet gedaan. Dat zijn van die verschrikkelijke platte teksten. Je kunt het zelf invullen, niet doen. Niet doen. Gaat niet om. Maar wel al in Amerika behoorlijk erkend om zijn kwaliteit als countryzanger. Want country is on the rise, vrienden. Maar hier wij op 40 Up draaien al jaren country. En altijd ontkennen van, country is allemaal niks. Het is zo nu en dan briljant en vaak ook niet om te knagen. Maar daar gaat het nou niet om. Oké, even iets heel anders. Helemaal onderbreking van wat ik eigenlijk bedacht had voor vandaag. Maar ik kwam dit tegen. David Gilmour, die staat te repeteren voor een concert in Londen. Jaren geleden misschien al, dat weet ik niet. En voor het nummer Time Breathe. En dit is zo onwaarschijnlijk goed dat ik geen andere keuze heb om het even te draaien. Het gaat er namelijk alleen maar om dat we onwaarschijnlijk goede muziek draaien hier bij 40 Up Radio. David Gilmour dus met zijn band.

0: is dan de repetitie. Dan moet je alleen maar het beste hopen voor het hele concert. Jongen. En je ziet die mannen allemaal, er is helemaal geen show bij. Ze zijn gewoon geniaal zoals ze zijn. Onder leiding van David Gilmour. Tjoe. Prachtig. En die mannen, ik bedoel, er staan ook 4 dames bij te zingen die dus een briljant koor erachter zetten. Dit is de repetitie, hè? Ik bedoel, even neem het even op. Het is misschien ook al wat. Goed. Nou, prachtige muziek dus. Ah, wat kan ik daar toch ontzettend van genieten. Ik hoop jullie ook.
1: Oh, Father, tell me.

Jesse Mazin. Nooit van gehoord. Gelukkig nu wel. Love, make me a believer. Een prachtige stem. Ah, heerlijk, goed. Die Jolene, ik zou er toch wel eens... Nee, we willen er allemaal ontmoeten, we kennen er allemaal. We weten eigenlijk allemaal niet wat we aan haar hebben. Behalve dan Dolly Parton en die andere, die gast die dat die heeft uitgevonden hoe het met die man is afgelopen. Het is een beetje ingewikkeld wat ik er nu zeg, maar je begrijpt wat ik bedoel. Waarschijnlijk ook niet, doet er niet toe. Maar gelukkig zijn er nu de Bells. En samen met Dolly Parton, ik weet niet wanneer, dat moet ik dan eens uitzoeken, maar dat doet er nu eigenlijk niet zoveel toe. Hebben ze een werkje opgenomen, vrienden, in een rijtje country dat we gaan draaien. Als ode aan die ene Dolly Parton. Hier is de Son of Jolene.

Ach, ach, ach, ach. Geweldig. De precieze omkering, geschreven door de Bells. En helemaal goedgekeurd en uitgevoerd door Dolly Parton. Het is haar afscheid van Jolene via een zoon. Ik bedoel, hoe mooi kan het zijn? En die zoon is net zo'n rat als zijn moeder. Heerlijk. Ach, de Bells en Dolly Parton, Son of Jolene.

Kacey Musgraves. Dat is een grote in Amerika. En binnenkort misschien komt ze ook in de arena optreden. Wordt ze hier ook een grote. Lekker is dat hoor. Mexico Honey. Draai die auto om. We gaan terug naar huis. Want ik heb hele andere plannen. Ik vul dit niet in. Hè? Dat moet je zelf. Oké, vrienden. Ik heb er zelf van genoten van al die lekkere muziek. Zeker nog deze ook nog.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.
2: Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal, waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gürlek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
3: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
0: 1979.

0: George Harrison aan de kop van de 140ste LP. Dus het is weer zondagavond 9 uur geweest. Tenzij je natuurlijk naar een herhaling luistert op 4Dup Radio. Of naar een podcast. Kan allemaal tegenwoordig. Vandaag het vijfde rondje letter G-albums. Ik trapte af met het achtste soloalbum van George Harrison.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje LP'ers van deze week.
0: En het is voor de derde van 4 keer dat we hem solo tegenkomen. Dus de komende jaren nog maar 1 keertje na. We gaan ervan genieten vandaag. Het album dat heette simpelweg George Harrison kwam uit 1979. Nog een ander uit de jaren 70 ook vandaag bij het handvol. Namelijk een album van Fela Ransame-Kuti en de Africa 70 Gentlemen uit 1973. Een ellenlange track waar je dan een behoorlijk stuk van gaat krijgen vandaag. Verder eentje uit de jaren 60. De derde van 6 keer dat we ze tegenkomen. The Temptations, hun vierde studioalbum Getting Ready uit 1966. Twee stuks uit de 80's dan. Over een paar liedjes al. Bandje dat we 3 weken terug ook al hadden. Gamma, mag je ook zeggen, met hun tweede plaat uit 1980. En dan, natuurlijk, het meesterwerk van deze week. Dat komt van Declan Patrick McManus, beter bekend als Elvis Costello, met The Attractions uit 1980, het album Get Happy. Je gaat er een hoop muziek van krijgen. Nu nog een keer George Harrison.
2: Elke dag anders. Altijd 4Dup.
3: 4Dup Radio.
2: Music, no filter.

Maar de George Harrison al 8 jaar later met Cloud Nine naar de letter C. En het meesterwerk bij de letter A van 9 jaar eerder, dat was All Things Must Pass. Dit was een dubbele dosis van zijn achtste soloplaat die gewoon George Harrison heette. De eerste single van toen, Blow Away, daarna Love Comes to Everyone. Nu naar de jaren 80, het tweede album van...

0: Stevige rock uit San Francisco. Het bandje Gamma onder leiding van gitarist Ronnie Montrose en zanger Davey Patterson. De track die je kreeg van hun tweede album was Four Horsemen. En later dit uur dan ga ik er nog een track van draaien. Nu naar de hoofdmoot van vandaag.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: Jawel, Elvis Costello en The Attractions. En die hebben een hoop geweldige platen afgeleverd.

korte liedjes. Nou ja, deze is dan wat langer, maar de meeste zijn kort. Er staan er maar liefst 20 op dit album. Get Happy van Elvis Costello en The Attractions. Je kreeg eerst de tweede single van toen, High Fidelity. Daarna dit liedje, Riot Act. En de derde track, dat is een van de weinige. Twee namelijk van de 20 covers op het album. Eerder gedaan door Sam & Dave.

0: Dat was Costello and the Attractions, derde track van het meesterwerk van deze week. Get Happy was I Can't Stand Up for Falling Down. Eerder dus door Sam en Dave gedaan, dat was Stax. En dan is het een klein stapje naar Tamla Motown.
1: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten.
2: 40 of Radio.
1: Music, no filter. 1976.

Later was hij ook nog door de Rolling Stones overgedaan, maar dit was natuurlijk de enige echte origineel. The Temptations, bij de letter G met Getting Ready uit 1966 en Ain't Too Proud to Beg. Nog een liedje uit Detroit, deze.

Je kreeg twee trackies. Nou ja, daarvoor het dus ook al eentje van het album van The Temptations Getting Ready uit juni 1966. En die trackjes waren Say You and I've Been Good to You. Nu nog een keertje terug naar George Harrison.

George Harrison was dol op Formule 1 racen. En daar zal dit liedje ongetwijfeld een beetje mee te maken hebben. Faster van zijn achtste soloplaat uit 1979, die gewoon George Harrison heette. En voorlopig moet je een hoop geduld hebben voor de volgende van George, want die gaan we pas tegenkomen bij de letter L in L. Peters. Dus ga maar zoeken welke dat zal zijn. Maar ongetwijfeld veel eerder al verschillende keren met de Beatles.

0: Niks mis mee met deze track van het tweede album van de band Gamma. En het is wel meteen hun laatste optreden in de LP-reeks. De track die heette trouwens Voyager. Nu nog even terug naar...
1: het meesterwerk van deze week.
0: Nog meer van Elvis Costello en The Attractions.
2: 1980.

De afsluitende track van het meesterwerk van deze week. Get Happy van Elvis Costello en The Attractions. De track heette The Imposter. Daarvoor ook nog King Horse en New Amsterdam. En nu moet je weer een hoop geduld hebben voordat Costello weer een keer voorbij komt.

misschien komen we ditje nog een keer tegen. Hè? Maar dan in de versie van Rare, natuurlijk. Maar dit was de enige echt originele The Temptations Get Ready uit 66. Nog één album te gaan vandaag. Dat had ik je beloofd aan de start. Gentleman uit 73 van Fela Ransomay Kuti en de Africa 70. En de track die je krijgt, dat is de titeltrack, maar dan wel met een knipje erin. Volgende week een ander meesterwerk. Gets Gilberto van Stan Getz en Joe Gilberto. En zo naar de uw wissel, Leo.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
2: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
1: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is 40 Up Radio.
0: Music, no filter.
3: Van kust tot kust, Jan Emaus.
4: Niet meteen denken, dat weer. Want het is niet wat je denkt dat het is. Snap je wel?

Ook zonder die engelachtige stem van Carl Wilson is God Only Knows nog steeds een meesterwerk, vind ik. En het aardige van deze back-in track, dat is dat je, tenminste dat overviel mij ineens, toen ik dit voor het eerst hoorde, dat er een strijkje in zit. Strijkers, die heb ik nooit gehoord in de normale eindmix. Ik ben weer bezig met mijn kweesten om de Beach Boys te promoten. Ik weet het, het is tegen de wind in, maar ik doe het lekker toch. Hun allerlaatste album verscheen in 2012. Toen bestond de band 50 jaar. Nou ja, bestaan, een groot woord. Maar met vallen en opstaan hadden ze de 50 jaar bereikt. En toen maakten ze een album en dat heette That's Why God Made the Radio. Dat vond ik wel aardig voor die app om daar het titelnummer van te draaien.

Carl die was er al niet meer in die tijd, 2012. That's Why God Made the Radio. Het laatste echte album van de Beach Boys was dat. Zullen er nog meer mensen doen die aardig konden zingen? Marvin Gaye bijvoorbeeld. Ik heb hier een alternatief voor Sexual Healing.

kenner bent, dan, of wil lijken op een kenner, dan zeg je, nee. Ze hebben hier de begeleiding ietsje harder gezet ten opzichte van de zang. En vind dat eigenlijk mooier. Dat is natuurlijk onzin, want Marvin Gaye koos niet voor deze mix. Het werd een andere, namelijk met meer nadruk op de zang. Maar ik vond deze wel aardig om eens te laten horen. Macy Gray, over goede stemmen gesproken. She ain't right for you.

pesten op school, Macy Gray. Dat ze zo'n rare stem had. Nou, daar zijn ze wel achter gekomen later. She ain't right for you was dat. Ik draaide aan het begin God Only Knows, maar dan zonder de zang van Carl Wilson. Dat ga ik op een indirecte manier goedmaken. Chicago and Wishing You Were Here. Nou, dat veronderstel ik als overbekend. Maar toen Chicago dat nummer aan het opnemen was, de band, toen bevond zich in een belendende studio Carl Wilson. En die zei, zal ik even meezingen? En als je dat weet, dan verklaart dat een hoop.

0: Ja, ik moet toegeven, dit komt niet uit een periode van Chicago die ik mijn favoriete periode zou willen noemen. Maar ik liet het horen omdat Carl Wilson eraan meedeed. Zingend en wel. En ik heb dat heel lang niet geweten, maar ik hoorde wel altijd iets aan dat nummer. Ik denk, hè? Wie hebben hier aan meegedaan? Want zo kende ik Chicago niet. Ze waren vocaal best aardig, maar niet zo aardig. Vandaar dat ik het maar weer eens eventjes gedraaid heb.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

one more time what I'm gonna do. Daar komt niemand over. Let's go get stoned, Ray Charles. Hele tijd Amerikaanse muziek draaien, dat is ook niet goed, hè? Gaan we naar Engeland, Kevin Ayers.

Cold Shoulder van Kevin Ayers. Hoe Britsfeert hebben. Hij kwam uit de Soft Machine en hij zat in, hoe heette die stroming nou? Kan ik er toch niet opkomen? Ik neem even de tijd, namelijk bijna 4 minuten, om dat te achterhalen. Hier is Fleetwood Mac en Coming Your Way.

Ben Play On, waar ook Oh Well op staat. Fleetwood Mac en Coming Your Way. De Canterbury Scene, daar zat Kevin Ayers nou met één been in. Niet helemaal, zullen we maar zeggen. Het was een zelfstandige vrije geest. Cold Shoulder draaide ik van hem. Goed, dan hebben we dat administratief ook weer afgehandeld. Ja, van ZZ Top is eigenlijk niks meer over, hè. En toch nog steeds optreden. Ik bedoel, je bent een trio, er gaan er twee dood. Ik weet niet of je dan nog steeds ZZ Top zou moeten noemen. Maar ja, als je er lol in hebt, waarom niet? Jesus Just Left Chicago met drie toen nog levende...

0: Top toen ze nog echt met z'n drieën waren. En Jesus Just Left Chicago.
1: Dit is 40 of Radio. Music, no filter.
0: Zo is dat. Jesse Ed Davis was, hij is niet meer onder ons, een fenomenale gitarist. Veelal een beetje op de achtergrond te horen. Ik ga twee nummers van hem draaien. White Line Fever en Alcatraz. In die volgorde.

Alcatraz van Jesse Ed Davis. Doctor My Eyes, daar speelt hij een hele ingetogen solo in. Bijna alleen maar één noot. Fantastisch. Vandaar de twee nummers van hem achter elkaar. Bobby Darin, ja, die. Dat was eigenlijk een alleskunner qua stijl. Hij kon Splish Splash, I Was Taking a Bath zingen. Typisch, ja, hitje uit de jaren 60. Maar hele andere dingen kon hij ook. If I Were a Carpenter, draaide hij zijn hand niet voor om. En Mac the Knife, prachtige versie.

Bobby Darin. En een van de leukste, vind ik tenminste, uitvoeringen van Mac the Knife. Zij schreven de allerbekendste muziek voor Coca-Cola. En zij schreven liedjes voor de Fortunes, zoals This Golden Ring. En hits van de Hollies, en noem het maar op. Schrijven, dat konden ze. Maar ze maakten ook hippie muziek. David en Jonathan, daar heb ik het over. Lovers of the World Unite.

ik vind die vocalen zo goed. Echt waar. David en Jonathan waren dat. Lovers of the World Unite. Ach. En zo kon het gebeuren. Dat Ritchie Blackmore het podium op werd getakeld. Zonnebril op. En volgens mij in gigantische pruik. En daar stond hij dan. Voor de 1200ste keer. Als het niet de 2400ste keer was. Smoke on the Water. Deep Purple speelde toch bij hem om de hoek. Want verder dan om de hoek wilde hij niet meer. En kan hij ook niet meer. Oké, maybe.

0: van Machine Head. Waar anders van? Maybe I'm a Leo van Deep Purple. Ik heb dat album gekocht destijds. En waarom kocht ik dat? Vanwege Lazy. Dat hele lange scheurende orgelintro van John Lord. En voor de rest... Maar Maybe I'm a Leo vind ik dan toch wel leuk. Omdat het een tegendraads ritme heeft. Je vergis je wel eens terwijl je zit te luisteren. Dat je denkt, waar waren we ook alweer gebleven? Ja, daar hou ik wel van. Waar waren we trouwens gebleven? Nou, bij het eind van de muziek van Kust tot Kust voor deze week.
1: 40 Up Radio.
0: Wat leuk dat je luistert. Blijf dat doen, want je weet bij 40 Up nooit wat je te wachten staat. Altijd verrassend. Het lijkt me een reclame. Altijd verrassend, altijd voordelig. Hier is Yes en de Klep. Tot volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 3/10 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Een nummer van de eerste LP van Nick Drake uit 1969, Three Hours. Je hoorde niet zijn eigen versie, maar die van John Parrish en Aldous Harding.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Nick Drake, hij staat vandaag een uur lang centraal in Songs and Stories. De uiterst introverte Britse singer-songwriter maakte drie LP's tussen 1969 en 1972. Van die drie LP's werden er tijdens zijn leven 4000 verkocht. In totaal dus, van al die drie LP's bij elkaar opgeteld. Pas in de jaren 90 wordt Nick Drake de cultheld die hij nu is, en wordt zijn muziek zelfs in autoreclames gebruikt. Dat hoeft nu ook weer niet, zou je zeggen. Maar het is nogal een contrast met het uiterlijk van het podium worden gefloten, zoals hem dat eind jaren 60 overkwam. Three Hours draaide ik net in een vrij recente coverversie, en daar hoorde je er straks nog meer van. Net als hele oude covers van zijn werk. Eerst nog even naar zijn eigen versie van Three Hours from Sundown van zijn LP 5 Leaves Left. Hier is Nick Drake.

John Bible en Andy Lewis met hun versie van Nick Drake's Northern Sky. Daarvoor hoorde je Nick zelf met van zijn debuutplaat Way to Blue and the Thoughts of Mary Jane. En Time Has Told Me werd in 1970 al gecoverd door iemand die toen bijna net zo onbekend was als Nick Drake zelf. En hij zou een superster worden en Nick Drake zou zo net zo onbekend blijven als deze man zelf toen ook was. Het is Elton John die in 1970 naast zijn eigen werk ook nog covers van hits van anderen opnam voor budget LP's, zolang het maar geld opleverde. En ook aan het verzoek om wat eigen versies van Nick Drake songs te doen, gaf hij dus gehoor. Maar niet op een manier die Nick Drake echt eer aandoet. Hij maakt het veel te groot wat mij betreft. Vergelijk zelf maar. Hier is Time Has Told Me. Zometeen van Elton John, eerste versie van Nick Drake zelf.

Elton John met zijn eigenzinnige versie van Time Has Told Me hoorde je twee nummers van de tweede LP van Nick Drake, Writer Later uit 1971. Die plaat wordt op verzoek van Nick Drake zelf voorzien van een wat commerciëlere sound om iets te doen aan de rampzalige verkoopcijfers van de eerste LP. Het helpt geen zier, Writer Later verkoopt ze mogelijk nog slechter en de vakbladen die nog welwillend waren over Five Leaves Left beschuldigen Nick Drake er nu van cocktail jazz te maken. Oordeel zelf, je hoorde al At the Chime of the City Clock en Hazy Jane One. Hier is het titelnummer van Writer Later, instrumentaal. En daarna hoor je nog een nummer van diezelfde plaat.

Brighter Later, nummer Fly. En als ze zegt, ook die plaat wordt dus een flop. En Nick Drake trekt zich nog meer terug in zichzelf dan die voor die tijd al gedaan had. Tot hij ineens, onverwachts voor iedereen, verschijnt met nieuwe plaatopname. Die plaat is nog puurder dan de eerste twee platen van Nick Drake. Hij zelf en zijn gitaar en de enige overdub die erin zit is in het titelnummer Pink Moon, waar een piano in zit. Dit is Nick Drake in 1972.

didn't seem much in their day.

Een uur lang hoorde je Nick Drake met muziek van zijn LP's 5 Leaves Left, Brighter Later en Pink Moon. Covers van zijn werk en sessieopnames. Ik sloot af met mijn favoriete Nick Drake track, Saturday Sun, van zijn eerste LP. Eerst hoorde je een coverversie van Lisa Hannigan, daarna Nick zelf. Nu nog Cello Song, ook van zijn eerste LP. Fontaine's DC maakte er een cover van, die hoor je zo, daarna nog Nick zelf. En wat Songs & Stories betreft, heel graag tot de volgende.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg. Ja, welkom bij Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met in deze uitzending wel 4 nummers van Nederlandse komaf en zelfs 7 tracks van vrouwelijke muzikanten en zangeressen. En de eerste daarvan hoorde je als opener Mary Bragg met Hi-Fi van haar komende album Secrets to Strangers. Hi-Fi speelt zich af in Michigan, maar ze komt zelf uit Georgia. En over die albumtitel zegt ze: elk geweldig lied is in wezen een geheim dat aan een vreemde wordt verteld. Secrets to Strangers. Het album, haar 7e, nam ze op in Muscle Shoals samen met Ben Tanner en John Paul White als producers. En deze week probeer ik een nieuw format uit. Minder liedjes aan elkaar en meer maar kortere tussenpraatjes. Kijken of het bevalt. Met nu een opvallende bewerking van The Devil Went Out to Georgia. Maar ook hier speelt Georgia geen rol. Want bluegrass-gitaristen en zangers Brian Sutton en Billy Strings die hebben het samen met de spoken words van Del McCurry bewerkt tot The Devil Went Down to Deep Cap. En dat is een bluegrass-eerbetoon aan Doug Watson. Van Brian Sutton's nieuwe album From Roots to Ranches Volume 1. En het is ook een bluegrass hardrock battle, waarbij de duivelse hardrocker het aflegt tegen de bluegrass gitaarvirtuoos. En ach, dat stukje hardrock in het midden, dat overleven we wel. The Devil Went Down to Deep Cap.

The Devil Went Down to Deep Cap, Brian Suttons, Billy Strings en Del McCurry. En ik ga nu door met zangeressen. Twee zelfs, het duo Plains, oftewel Waxahachie, Katie Crutchfield en Jess Williamson. Nou, die laatste die hoorde je in Walter Rootsy special en toen hadden we het al even over dat duo. Dus ik dacht nu, waarom niet? Hier is Problem With It van het enige Plains album I Walked With You A Ways uit 2022.

0: Plains was dat met Problem With It. En ik ga verder met de Brabantse band Tigre Blanco. Je hoort de openingstrack en de titeltrack van hun nieuwe album Riding the Tiger. En daarop staan maar liefst 6 liedjes die je al als digitale single hebt kunnen horen. Maar dat nieuwe album is wel fysiek te koop en dat is beslist geen foute keus. Afgaande op al die intrigerende liedjes die je hier al eerder hebt kunnen horen. Met nu dus Riding the Tiger, Tigre Blanco.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Na Tigre Blanco in de thuisplaat met Riding the Tiger ging ik door met Nederlandse waar. Ook al kon je dat niet horen in dit Italiaans-Galicische Tarantella Primavera van de Amsterdamse, maar ook internationale band Legiana Collective. Van de nieuwe album Te Cantare, met ook hierin een paar oude bekenden van Zorg aan Zet. En belofte maakt schuld, want hier is alsnog de leuke jeugdherinnering van Niels Buis, Zorro. Lost the cape, lost the hat, I ain't a hero. I'm sorry about that, Zorro. Zingt hij in Zorro dus, van zijn nieuwe album Carouser, dat net uit is.

Zorro was dit, Niels Buijs uit Volendam. En uit de Swams in Louisiana komt Paige Pleasants. Haar nieuwe tweede album heet toepasselijk Swamp Water. En daarvan hoor je de titeltrack.

Na Page Pleasants met Swampwater keerde ik terug naar Nederland met de band The Stansels uit Oud-Zevenaar in Gelderland. Met als voorman en belangrijkste songwriter Theodor Verstegen. Je hoorde hun nieuwe single Stillness. En ik ga het over liveblokjes hebben die je door de jaren heen hoorde in Zorgaanzet. Die zijn allemaal aangepast en verbeterd door singer-songwriter, studioproducer en vriend Mark Gerrits. En af en toe krijg ik een tip van Mark over een nieuw liedje die hij prachtig vindt. Zoals onlangs Always Colorado van Peyton Porter. Peyton Porter is een countryzangeres en songwriter uit, jawel, Georgia. Maar ze zingt niet over Georgia, ze zingt over Colorado. Always Colorado. Met dank aan Mike.

0: Peyton Porter, Always Colorado. Met nu nog de Mexicana met de band Chingon uit Austin, Texas. Hun muziek is een mengeling van Mexicaanse rock, mariachi, ranchero en Texaanse rock'n'roll. En dat Chingon, dat werd opgericht door filmregisseur Robert Rodriguez om liedjes op te nemen voor zijn film Once Upon a Time in Mexico uit 2003. Hun versie van Malagueña Salerosa werd een wereldhit. Maar van hetzelfde album Mexican Spaghetti Western hoor je nu Alacrán y Pistolero, geschreven door Tito Larriva van zijn rockband Tito and Tarantula uit L.A. En die Tito die zingt en speelt ook mee op dit Alacrán y Pistolero. Chingon.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

En na Chingon met Alacrani Pistolero hoorde je het origineel van Jolie Louise van Daniel Lanema van zijn album Acadie uit 1989. Nou, een paar weken geleden draaide ik een mooie coverversie door Jess Liotto. Maar dat nummer bleef wat rondzingen in mijn hoofd, dus ik dacht, nu maar het origineel. En daar was hij. En drie keer is scheepsrecht. Indachtig dit gezegde hoor je voor de derde keer een track van het nieuwe album Just Say Yes van Rutie Foster. Met nu de min of meer titelsong van het album met de eenvoudige titel Yes. Just Say Yes.

Yes, Just Say Yes. Ruthie Foster. En ook Daniel Nicole keert terug in dit uur. Nu met de afsluiter Soulside. Inderdaad, zeer soulful. Van haar nieuwe album Fireflies. Maar voordat ze begint heb ik nog een vraag aan jullie. Want ik ben benieuwd hoe je dit nieuwe format vindt. Na zo'n 360 uitzendingen met het oude format dat ik tot nu toe heb gebruikt. Nou, laat het me weten. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende week. Hier is Daniel Nicole met Soulside.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11

0: Oh, zijn we al in de uitzending? Dag Bart, goeiedag, goeiedag, goeiedag. Ja, ik zit op trombonenles, zoals je misschien hoort.
1: Ik hoorde het, mooi. Ja. Ja. Ja, het is een beetje lastig meenemen naar de studio, maar je deed het goed langs die microfoon.
0: Ja, hij moest tussen de snelbinders. Oké, we gaan verder waar we gebleven zijn. Vorige week hadden wij de jubileumuitzending, de 600ste Train to Nowhere. En daarvoor hadden we het over die sombere vrouwen, hè? Die sombere vrouwenprogramma's. Nou, dat leek ons wel wat om dat nog een keer te doen.
1: We hadden er nog heel veel over, inderdaad.
0: Heel veel sombere vrouwen. Ladies in Black. Ik heb nu een Lady in Black die samen met Lee Hazelwood zingt. En dan weet je meteen, dit is Nancy Sinatra. Met haar meest duistere song. Het duet Some Velvet Morning.

0: nog steeds krijg ik kippenvel van dit nummer op een of andere manier. Het is zo'n raar duet. Het komt van de tv-special Moving with Nancy. En al een tijd lang worden de LP's, de albums van Nancy Sinatra, opnieuw uitgegeven in de Nancy Sinatra Archival Series. Ja, zo spreek je dat uit. Dat hebben we opgezocht. En of The Light in the Attic label. Het leuke is, dat er zitten boekjes bij met diepte-interviews met Nancy Sinatra. En dat is zo'n leuk mens nog steeds. Ze is nu 86, is ze. Maar ze ziet er zeker 20 jaar jonger uit. Net ze is zo oud als ik, zeg maar. En ze schrijft dan ook, die had het eigenlijk geschreven voor een film die nog eens ooit gemaakt moest worden. Maar ja, toen zijn we allebei op een paard gaan zitten. Hij op een zwart paard in zwarte kleding. Ik op een wit paard in witte kleding. En zo gaan ze dus langs het strand. Ik had nog nooit op een paard gezeten. Lee, wel, hij is de gevaarlijke man. En ik was de onschuldige vrouw. Mm-hmm. En daar gaat dit lied over.
1: Ja.
0: En toen kwam er per ongeluk een vlinder in beeld. En dat was een cadeautje voor God, zei ze. Nou ja, Moving with Nancy. Het is niet om aan te zien, die tv-film. Ik heb hem helemaal nagekeken. Hij is gesponsord door Coca-Cola, dat blijkt ook wel. Maar het is wel...
1: Lee gaat boeren door het programma, blijkbaar.
0: Puur nostalgie.
1: Ja, nou ja, ik ben benieuwd. Ik ga hem toch ook eens opzoeken. Ik ga naar This Mortal Coil. Dit is een project van het 4AD-label. Ik weet niet wie dat label kent. In Engeland was dat een heel vooraanstaand label in de jaren 80. Met allemaal toch heel veel duistere muziek. En This Mortal Coil was een samenraapsel van bandleden uit Dead Can Dance en Cocteau Twins, Div Just, Colorbox en ga zo maar verder. Nou, ze hebben een nummer van Tim Buckley gecoverd. Song to the Siren. Prachtig nummer van Tim Buckley. En het nummer dat wij gaan horen, dat wordt nu gezongen door Elizabeth Fraser, die wij vorige keer hebben gehoord in de Cocteau Twins.

0: Ja, nummer vol ingehouden spanning.
1: Ja, ik zit te wachten op de uitbarsting. Die komt niet, hè?
0: Nee, die komt niet. Nee, dat is waarschijnlijk voorbehouden aan het volgende nummer op de LP.
1: Ja, een echt een conceptalbum is dat weer.
0: Ja.
1: Goed, wat ga ik nu? Vorige keer zei ik al, ja, als er één Lady in Black is, is het toch wel Nico van de Velvet Underground. Een Duitse actrice, fotomodel, tragische vrouw, die later ook een solo carrière heeft gehad. Maar op de allereerste beroemde bananen-LP van de Velvet Underground is heel beroemd geworden met een aantal nummers. Femme Fatale is natuurlijk de beste keuze dan.

0: Ja, dat was nogal een beetje soft bezig, hè? Een beetje droevig. Dit was Christa Pefken, alias Nico, uit de Andy Warhol scene van de Velvet Underground. Een beroemd is de uitspraak van Andy Warhol, dat iedereen een kwartier beroemd kan worden. Maar tegen haar zei hij, voor jou zit er niet meer in dan 13,5 minuut.
1: Ach jee. Nou ja, daar mag ze het mee doen.
0: Ze is gedoemd, ja. Ja, maar god, jarenlang heeft ze nog met een orgeltje en een hond door de wereld gereisd en overal mysterieuze concerten gegeven.
1: Oké, okay. Nou, deze alleen.
0: Ja, ja. Ja, met een rare begeleidingsband.
1: Oh, okay.
0: En James Young heeft daar een schitterend boek over geschreven, over de laatste jaar van Nico. Goed, zoek dat maar op.
1: Oké, okay, gaan we doen. Nou, ook iemand die helemaal alleen optreedt. Het is Lily Refrain. Het is een gitariste, zangeres uit Rome. En ja, die maakt geweldige muziek. Het nummer dat ik laat horen, dat begint heel rustig. En op een gegeven moment komen de harde gitaren erin. Dat doet ze allemaal zelf, ook op live optredens. Alles doet ze zelf. Ze speelt gitaar, ze werkt met loops. En geen computer gebruikt ze daarbij. En het is echt heel overweldigend wat je hoort. Lily Refrain van haar laatste LP uit dit jaar. Nagalite heet die LP. En het nummer dat we gaan draaien, Nagal.

0: Ja, en tot zover Lily Refrain. Helemaal in de eentje. Er zit hier een geweldige band achter. Die doet ze allemaal zelf. En live kan ze dit ook tegen horen brengen op deze manier. Ja. Prachtig, hè?
1: Ja, en het voordeel is, als je uitverkochte zalen hebt, al het geld is voor jou.
0: Ja, ja, ook dat nog. Maar ze deed op Roadburn bijvoorbeeld. Weet je. Dat is het allerbeste festival dat er in Nederland en België bestaat. Daar treden allemaal geweldige bands. Opeens per jaar is het in april. En het duurt een paar dagen. Heel Tilburg, overal wordt er gespeeld. En de meest obscure bands en ook de beroemde bands in de alternatieve scene komen daar spelen.
1: En hoe heet dat festival?
0: Roadburn. Het is al vele jaren al aan de gang.
1: En dat in Tilburg.
0: In Tilburg, ja. Vind ik, Tilburg is dat gaat de hoofdstad van Nederland in mijn muziekgenre gebied, hoor.
1: Heel in Middelsen?
0: Ja, nee, ja, al jaren. Ja. Prachtig.
1: Ja, wij Bredanaars keken altijd nogal neer op Tilburg.
0: Ja, maar jullie houden van carnaval. En dat doen ze in Tilburg gelukkig met minder, denk ik.
1: Die werden de kruikenzeikers genoemd, Tilburg.
0: Oh ja, nou,
1: weet je al genoeg.
0: Ik heb iets anders in gedachten.
1: Oké, we gaan naar Tilburg in april. Mooi. We draaien sombere muziek van sombere dames. Ja, en volgende week gaan we het even omdraaien, stel ik voor.
0: Vrolijke
1: muziek. En dan gaan we Ladies in White draaien. Nu draaien we Ladies in Black. En dan... Ja, zit ik toch weer op Marianne Faithfull natuurlijk. Iedereen kent haar eigenlijk of uit de jaren 60... van al die leuke hitjes als Summer Nights en As Tears Go By. En anderen kennen haar vooral van haar comeback-plaat Broken English. Mm-hmm. Maar wat ze daartussendoor en daarna gedaan heeft, dat kent eigenlijk niemand. Dus dat kan je volop draaien op de radio. Down from Dover is een heel beroemd nummer van Dolly Parton. Mocht ze... van de platenmaatschappij zelf niet op de plaats zitten. Aanvankelijk vanwege de inhoud. Werd ook niet op de radio gedraaid dan. Ze zong het wel tijdens concerten. En Nancy en Lee die hebben er een grote hit mee gehad. Het gaat dus over een vrouw die zwanger is. En zit te wachten op die kerel die het veroorzaakt heeft. Tot die terugkomt. Down from Dover. En let op de tekst, want het eindigt nog droeviger dan het begint. Hier is de uitvoering van Marianne Faithfull.

0: Ja, vier coupletten lang zit ze te wachten. Dat die schurk terugkomt uit Dover.
1: Maar hij komt niet.
0: Hij komt niet.
1: Nee.
0: Maar dan in het laatste couplet. Mijn kindje wordt geboren, een meisje. I guess in some strange way she knew she'd never have a father's arm to hold her. And dying was her way of telling me he wasn't coming down from Dover.
1: Wow.
0: Nou, nu begrijpen we dat de platenmaatschappij heeft ingegrepen. Hier moet je je fans niet mee lastigvallen met deze misgeboorte. Ja, ja, dankzij die kerel uit Dover. Marian Faithfull.
1: Nou, als dat niet Black is geweest, dan weet ik het niet.
0: Nou, ik dacht al, ik moet nu een beetje jou zien te overtreffen.
1: Ja,
0: nou,
1: dat is je goed gelukt. Nou, ik ga naar een zangeres, ja, misschien wel een van jouw favoriete zangeressen ook, denk ik, Jane Birkin.
0: Hey.
1: Ja, en Jane die heeft een nummer opgenomen. Ja, dat is te vinden op de LP A La Légère. En de titel is vooral heel erg dark. Het heet namelijk Voyage au bout de la nuit. Nou ja, dat is een boek dat wij natuurlijk kennen. En het is nogal zwaar met het boek. Maar Jane heeft daar dus een nummer over opgenomen. Voyage au bout de la nuit.

0: Jim Birkin was dat. Voyage au bout de la nuit van de LP à la légère 1998. Het schijnt de eerste LP te zijn zonder enige inbreng van Serge Gainsbourg.
1: Ja, was hij al overleden toen?
0: Ik weet het niet. Weet
1: nee, maar goed, die was eind jaren 70 een keer een pakje sigaretten gaan halen, chitane. En daarna niet meer teruggekeerd.
0: Ach.
1: Ja, dat cliché is helemaal waar in hun geval.
0: Okay.
1: Mooi. Ja, ze was een Française die... Of was het een Engelse?
0: Het is een Engelse die Française is geworden als het ware.
1: Ja, ja, ja. Nee, ze was een dochter van John Burry. Ja, zo weet ik het ook weer. En ze werd voor het eerst beroemd met die film Blow Up. Daarna ging ze samenspelen met Serge Gainsbourg in de film Slogan. En toen nam ze Je T'aime en Moi non plus met hem op. En nou ja, toen werd ze een tijd lang berucht en beroemd. Françoise Hardy is eigenlijk een beetje omgekeerd geval. Die was een typische Parijse Française. Maar in Engeland waren ze dol op haar. En Bob Dylan heeft nog een gedicht aan haar gewijd op zijn tweede LP.
0: Mm-hmm.
1: To Françoise. Maar ook Mick Jagger, Brian Jones. Iedereen die zocht contact met haar. En toen ze in Londen was, nou ja, ze werd door alle heren opgewacht. Maar ze had het helemaal niet door. Want ze zong al Tous les garçons en les filles. Iedere jongen loopt met een meisje en ik ben helemaal alleen. En dat nummer heeft ze ook in het Engels opgenomen. Iets minder bekend. En bij de heruitgave van het album Françoise en Hardy in English, zo spreekt ze ook een beetje Engels, staat dit nummer er ook op als bonustrack. Find me a boy.

0: Ja, ze heeft dus al 4 albums in het Engels opgenomen van Françoise
1: Arditi. Heeft sowieso veel opgenomen, geloof ik, hè?
0: Ja, ze trad al jaren niet meer op, maar gewoon elke 2 jaar konden we een nieuw album uit. Mm-hmm. Ik heb ze allemaal verzameld. En ik heb een keer hele zomer lang ze allemaal achter elkaar gedraaid, met de bedoeling om daar een best-of van te maken.
1: En?
0: Die is nog steeds niet verschenen.
1: Je bent er nog steeds van plan?
0: Ik heb een heel mooi lijstje gemaakt. Ja, ze heeft enerzijds zuchtrepertoire, maar ze heeft ook wel beatnummers. En er was 1 album bij Le Danger. En die was in zich heel fantastisch. Mm-hmm. En ze vergeet de meesterwerk.
1: Nou ja, dus dat was eigenlijk al de compilatie.
0: Dus ik moet nog een keer naar de platenbaas voor de best of Françoise Arditi.
1: Nou, ik ben benieuwd. Allerlei stijlen heeft ze dus beoefend.
0: Ja.
1: Ik denk alleen niet de dark folk, en daar komen we nu op. Ik heb vorige keer al iets gedraaid in dat genre. Een LP van Dark Her. En die Dark Her, die dame, die zingt ook mee met Emily Jane White. Dat is een Amerikaanse zangeres uit Oakland, Californië. En die is ook een typisch vertegenwoordiger van de dark folk. We gaan het nummer draaien dat ze samen zingt dus met Dark Her. Heresy heet het nummer. En dat betekent iets als ketterij. MUZIEK

0: vind ik somber. Ladies in Black, toch wel.
1: Luisteraars die later zijn ingeschakeld. Dat is altijd de best bediende doelgroep van de Nederlandse radio. Hè? Voor de luisteraars die later zijn ingeschakeld. Er is niemand dood, hoor. Er is niemand dood. Nee, wij draaien gewoon voor ons plezier sombere muziek door vrouwen gezongen.
0: Moeten ze een keer kunnen, natuurlijk. We hebben nu geluisterd naar Emily Jane White met het nummer Hersey met Dark Her op de achtergrond.
1: Ja. Ik vind, het heeft wel iets, hè? Maar ja, wie op zondagmiddag luistert, die denkt, er is iets aan de hand. Huh? Een gewapende overval.
0: Als we maar niet heel snel naar buiten overrennen, maar wij doen ons best. Oh nee, het is mijn uitover is net afgelopen, geloof ik.
1: Goed. Nico van de legendarische LP van de Velvet Underground, met de bananenhoes. Ze heeft 4 nummers gezongen, toen werd ze uit de band verwijderd. Hè. Ze had avances gemaakt met John Cale. Nou ja, toen was Lou Reed weer boos geworden, want die wilde haar zelf hebben. Nou ja, het was een onmogelijk mens ook in de studio. Maar die 4 nummers die ze heeft opgenomen, ja, die zijn legendarisch geworden. Heeft ze de hele rest van haar leven gezongen. En onder andere natuurlijk het prachtige nummer I'll Be Your Mirror.

0: Ja, 13,5 minuut roem. Dat is precies de speeltijd van de vier nummers die zich op die LP heeft opgenomen. Dus vandaar de grap. Nico Christa Pefken. Ze is uiteindelijk bevallen van een zoon van Alain Delon. Want ze zat altijd in hogere kringen. Jim Morrison. Nou ja, ze heeft heel een rijtje minnaars afgewerkt. En toen is ze op vakantie in Ibiza van haar fiets gevallen.
1: Ach.
0: En aan de gevolgen van hersenbloeding overleefd.
1: Nou ja, dat is ongelooflijk.
0: Alle soorten van drugs had ze overleefd. Maar je moet zo'n vrouw niet op een fiets zetten.
1: Niet gaan fietsen. Nee, dat past niet. Nee, dat is waar. Ach ja, laat het een les zijn. Ik ga naar Berlijn. Daar woont Agnes Obel. En Agnes Obel is een Deense zangeres. Maar is naar Berlijn verhuisd. En een plaats die nogal vaak bezocht wordt door artiesten. En daar prachtige dingen maken. In 2013 bracht ze een LP uit Eventine. Onlangs trouwens ook, dit jaar nog, The Meaning of Flowers. Maar die heb ik niet. Maar Eventine heb ik wel. En daarvan draai ik het nummer Fuel to Fire.

0: Ja, Vic, je noemde dit een nummer dat je kunt draaien bij een uitvaart, bij een crematie bijvoorbeeld. Het heet ook Fuel to Fire.
1: Ja,
0: de titel doet ook al mee. Maar ja, het is wat somber inderdaad. Agnes Obel.
2: Ja, door die heldere stemmen. Kijk, op zo'n uitvaart dan moet je zorgen dat de mensen huilen.
0: Ja.
2: Want de muziek daar

0: Wat bedoelt dat je, de totaal losmaakt? Overdien, we staren naar de kist, niemand ziet het. En dan de afloop, dan gaan we toch weer goede herinneringen ophalen. Mm-hmm. Dan heeft de muziek zijn functie gehad.
1: Ja.
0: Dus zorg ervoor dat je bij overlijden altijd een gebrand cd'tje klaar hebt. Een gebrand cd'tje speciaal voor crematies.
1: Ja.
0: Een gewoon LP voor uitvaarten. En daar help je de erven mee. Ik ben vorige week nog een keer gebeld door iemand van, kan je even helpen muziek uit te zoeken?
1: Oh ja.
0: Een Stones-liefhebber, dus dan heb ik al die sentimentele Stones-nummers opgegaan.
1: Ach, is die eens kopbaar?
0: En toen kreeg ik als, Time is on my side, dat soort nummers.
1: Okay.
0: En ik kreeg daarna een berichtje dat het was ingeslagen. Echte muziek van Jan was dat geweest.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, goed gedaan. Het is toch moeilijk hoor, voor iemand anders iets te... Stel je voor dat ze mij gaan vragen, want jij... Moet je me toch eventjes een lijstje geven?
0: Zorgmeisjes draaien. Heel veel zielige zorgmeisjes.
1: Oké, okay, nou, ik ga op zoek.
0: Goed, we zijn er bijna, denk ik, hè?
1: Jawel, zeker.
0: Ja, volgende week gaan we lichte dames draaien, hoor. Ja, niet van zeden, maar gewoon lichte muziek van zangeressen. We zijn wel vrouwelijk bezig. Goed. Het allerdroevigste nummer heb ik voor het laatst bewaard van Miriam Faithfull op haar allerlaatste album uit 2018. Ze heeft daarna nog 7 jaar geleefd, maar ze kon niet meer zingen. Eigenlijk op die laatste plaat ook al niet meer. As Tears Go By heb ik toen gedraaid 2 weken geleden. Dat was heel de sombere uitvoering. Maar er staat een nummer op, daar opent die plaat mee. Dat heet Misunderstanding. En dat is Miriam Faithfull op haar droevigste.
1: Oké, okay, nou, volgende week vrolijke dames.

those I love. You only want to fuck me up if you can, but I say no.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, zitten jullie er klaar voor? Voor deze One Hit Wonder popquiz die ik voor je heb vandaag. Omdat het vakantietijd is en omdat popquiz een keer van alle tijden zijn. Kijk maar naar het succes van de pubquiz en dat van het bord- en luisterspel Hitster. In de jaren 80 deed ik al marathon popquizzen bij de VPRO Radio. Oh, en trouwens, we zijn al begonnen. Deze is voor de absolute nerds die de 60s hebben meegemaakt. 3 punten kun je verdienen. 1 punt voor de titel, 1 punt voor de uitvoerende en 1, net als een hitster, voor het jaartal waarin de plaat een hit was. 20 platen draai ik voor je, waarmee je iets meer dan 60 punten kunt verdienen, want ik stel af en toe ook nog een bonusvraag. Straks worden ze trouwens wel iets makkelijker nog dan deze die je nu hoort. Het idee voor deze quiz deed ik op dankzij het pas verschenen Nederlandse popboek 500 unieke one-hit wonders. Ze schreven door Denise, of Dennis denk ik toch, Michiels. En uitgebracht bij uitgeverij Noordboek van Gorkum, dit jaar nog. Een mooi dik boek, vol leuke, soms amusante en soms dramatische anekdotes over de artiesten die de gelukkige maker waren van deze platen. Gelukkig, maar vaak ook ongelukkig, want er kwam geen vervolg op hun aanvankelijke grote succes. En dat was dus ook het geval bij deze die je nu hoort. Speel de quiz alleen of met vrienden, dat is natuurlijk nog leuker eigenlijk. Goed, wat hoorde je net? Je hoorde de instrumental Kimo Sabe, als ik het goed uitspreek, van de band Electric Indian. Een plaat uit 1969, geïnspireerd op de Amerikaanse tv-serie The Lone Ranger, of een personage of gebeurtenis daaruit. Dat moet je maar even opzoeken in het boek, want daar staat het uitgebreid beschreven. En hier komt plaats nummer 2.

Je hoorde de acteur, de Canadese acteur Lorne Greene, met het nummer Ringo uit het jaar 1964. En het kwam van een plaat die gemaakt was door de acteurs van de serie Bonanza. En dat was in 1963. En daar kwam ook dit nummer Ringo op terecht. En het was aanvankelijk geen hit, totdat een DJ onder invloed van het succes van de Beatles dit nummer, een Amerikaanse DJ, dit nummer begon te draaien op de radio. En het opeens een hit werd. Jawel. Lorne Greene, Ringo, 1964. We gaan naar de volgende plaats.

En je hoorde Don't Leave Me This Way, uitgevoerd door Thelma Houston. En het nummer werd opgenomen of uitgebracht in 1976, maar werd een hit in 1977. Dus dat rekenen we allebei goed. Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. En ja, in Nederland was in ieder geval een one-hit wonder. Dat heb je natuurlijk ook nog, dat je in Amerika bijvoorbeeld wel 5 hits hebt gehad, maar in andere landen, bijvoorbeeld in ons land, maar 1. En dit was, ze hadden we nog wel een aantal tipparade noteringen zie ik hier. I'm Here Again, If You Feel It, onder andere. Maar verder bleef het qua hit bij Don't Leave Me This Way. Ja, het is een van mijn favoriete disco-nummers, moet ik zeggen. Dus die, ik weet niet eens of hij in het boek staat, maar die moest er van mij gewoon in. De volgende plaat.

En je hoorde The Creation met het nummer Painter Man uit 1966. The Creation was een band die opkwam in het midden van de jaren 60 in Engeland, samen met bands als The Who en The Kinks. En ze hadden ook dezelfde producer, dat was Shel Talmy. En op dit nummer, wat gaat over de Painter Man. Ze hadden ook vaak een Painter Man op het podium. Iemand die de doeken, het achterdoek beschilderde. En dit was een hommage aan die Painter Man. En op piano hoorde je in dit nummer de pianist Nicky Hopkins, die ook heel veel piano muziek maakte of piano speelde op de platen van de Rolling Stones. Daar maken we misschien nog eens een keer een aparte uitzending over. Hier is de volgende plaat. Ik vergeet dat er een bonusvraag is.

Het nummer werd een hit, niet in de uitvoering van de Allman Brothers. Dat was het origineel, die het wel op single uitbrachten, maar het leverde geen hit op. Maar het werd wel een hit, een bescheiden hit, neem ik aan, in Amerika, in de versie van Joe Cocker. En dan is deze uitvoering, die je net hoorde, is van de Jamaicaan Paul Davidson. Het nummer heet dus Midnight Rider. En Davidson had een hit met dit nummer. Dat zie ik dan ook in het boek. Even kijken, in Nederland nummer 9 haalde hij. In de Verenigde Staten nummer 10. In 1976 was dat trouwens. En in Engeland ook nummer 10. Nee, niet VL. Wat is dat? Welk land is dat? Dat weet ik even niet. Nou goed, in ieder geval, dat staat ook allemaal in het boek. Dus in welke landen het wat voor hit was. In ieder geval een duidelijke top 10 hit. Deze, ook in Nederland, van Paul Davidson. En dan is hier de volgende plaat met ook weer een bonusvraag. En die bonusvraag is: de koebel in dit nummer speelt een prominente rol. En die koebel is later heel erg beroemd geworden door een sketch uit een televisieprogramma. En welk televisieprogramma was dat?

Een van de populairste sketches uit het programma Saturday Night Live. Daarin hoor je dus dit nummer van het Blue Oyster Cult. Dat heet Don't Fear the Reaper. En dat werd gebruikt voor een sketch uit 2000 in Saturday Night Live. In die sketch zie je onder andere Will Ferrell als hilarische figuur die de cowbell maar niet genoeg kan gebruiken. En ook Christopher Walken doet mee als de producer volgens mij. En Jimmy Fallon zou ook nog ergens te zien zijn. Dat was dan lang voordat hij zelf heel bekend werd. En ja, dat Don't Fear the Reaper was helemaal niet zo'n grappig nummer, want het was een liedje over de onvermijdelijkheid van de dood en het onzinnige van bang zijn voor de dood. Nou goed, dat was de Blue Oyster Cult. Had ik al het jaartal gegeven? Ja, 1976 was het een hit in Amerika. De volgende plaat.

Zo waren we even terug naar de 80's. Gingen we met deze plaat van rapartiest Kool Moe Dee. Nou, het nummer heette Go See the Doctor. Dat wist je natuurlijk wel. En het kwam uit, ook niet heel moeilijk, voor de liefhebbers van old school hip-hop, in ieder geval niet, in 1987. Wat is de volgende? Oh ja, een Nederlandse productie. Eindelijk, daar komt-ie.

En je hoorde de Rotterdamse band The Amazing Stroopwafels met een opmerkelijke plaat. Oude Maasweg heet het nummer, uit 1982. En het is bijzonder inderdaad dat er zowel in het Engels als in het Nederlands gezongen werd. En er nog een ander interessant feitje aan deze plaat is dat het eigenlijk nooit echt in de top 40 kwam. Het schopte niet verder dan de tipparade, maar later werd het toch steeds populairder en kwam het zelfs in de NPO Radio 2 Top 2000 terecht. En heeft zelfs even op nummer 16 gestaan. Dus was toch een soort hit, dit oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels. Even kijken, zit er bij de volgende plaat nog een bonusvraag? Nee, komt-ie.

Nou, de titel was natuurlijk niet heel moeilijk. De Locomotion, de artiest heet Little Eva. En dan ga ik even kijken van welk jaar die nou ook weer was. Dat weet ik ook allemaal niet uit mijn hoofd natuurlijk. Maar dat zoek ik dan op in dat prachtige boek van Dennis Michiels. De Locomotion van Little Eva is geschreven door Carole King en Jerry Goffin. Dus dat was een van hun eerste hit composities. Hè. Die later hebben ze nog veel meer hits geschreven. En Carole King later natuurlijk ook nog een solo-artiest met heel veel succes geweest. Maar dit was een van hun eerste hitjes, gezongen door Little Eva in 1962.

Nou, de titel was niet heel moeilijk, denk ik. Sarah Smiles. En misschien herinner je de artiest ook nog. Bram Tchaikovsky. Ja, het was in Nederland een hit. Even kijken, wat staat hier? De band kwam voort uit de Motors. Bram Tchaikovsky vertrok uit die band, uit de Motors. En ging toen solo. En het nummer was dus een hit in 1979 in Nederland. En dat weet ik omdat wij toen net begonnen waren met ons radioprogramma. Robert de Brink, Hubert van Hoofd en ik. Ons radioprogramma The Noon Show. En daarin hebben we deze plaat heel veel gedraaid. En misschien wel geholpen om er een klein hitje van te maken. Wie weet. De volgende plaat, echt een favoriet van mij uit de 60's, dat geef ik alvast weg.

Classical Gas hoorde je van de artiest die heet Mason Williams. Een plaat uit 1968. Vaak gebruikt, ook in Amerika, maar ook in Nederland, door DJ's als tune van hun programma. In Nederland gebruikte Peter Holland, later bekend geworden bij Radio Veronica, het als intro voor zijn programma op Radio Noordzee. Later ging Peter Holland toch ook voor de VARA werken, als ik me goed herinner. En er zit ook een groot stuk van het nummer in de Netflix-serie The Queen's Gambit. En het nummer werd gemaakt door de Texaanse componist, stand-up comedian en multi-instrumentalist Mason Williams. We gaan naar, zover wij dat weten, en dat meldt het boek ook, de kortste single ooit uit de geschiedenis van de popmuziek.

En je hoorde Maurice Williams en de Zodiacs. En het nummer heette, dat wist je waarschijnlijk wel, Stay uit 1960. Het werd geschreven door Maurice Williams zelf. En het was de kortste nummer 1 in de geschiedenis van de Billboard Hot 100. Single klokt af op 1 minuut 37 seconden. En werd natuurlijk later bekend in allerlei andere uitvoeringen. Onder andere in die van Jackson Browne. Had ik nog kunnen vragen, maar er zijn ook anderen die het nummer gecoverd hebben. Hij schreef het nummer op zijn 15e. Nadat hij had geprobeerd zijn vriendinnetje over te halen om wat langer te blijven dan tot 10 uur, wanneer ze weer naar huis moest. Mooi verhaal. En zo staan er dus, zoals gezegd, meerdere verhalen in dat dikke boek. Waar naar aanleiding van ik deze popquiz maakte. Even kijken. We gaan naar deze plaat uit, nou, dat zeg ik alvast al wel, de 70s. Een grote hit in Nederland ook.

Je hoorde Elvis Bishop. Hij was een bluesgitarist. En dit nummer heette Fooled Around and Fell in Love. Uit het jaar 1976. En ik ben erachter, denk ik, wat VL staat. Hij was dus nummer 9 in VL. Ik neem aan dat dat Vlaanderen is. Omdat ik denk dat Dennis Michiels een Vlaming is die dit boek schreef, naar aanleiding waarvan ik deze quiz maakte. Dus Elvin Bishop was een gitarist. En in het nummer, wat je net hoorde, hoor je de toekomstige zanger van de Jefferson Starship, Mickey Thomas. En de bonusvraag bij de volgende plaat is: welke andere bekende Engelse band had een grote hit met dit lied?

Je hoorde Bob en Earl. Aanvankelijk met de Harlem Shuffle. Aanvankelijk uitgebracht in 1963. Dus dat is ook goed als je dat hebt. Later nog een keer opnieuw uitgebracht. Gebracht in 1969. En toen werd het echt een grote hit. Ook in Europa in 1969. En de Stones hebben hiervan. De Rolling Stones hebben hiervan een mooie cover gemaakt. Die zeer succesvol was. We gaan naar plaat. Nou, we naderen het eind van de 20. We gaan naar een zeer obscure band. Uit een Engelse band uit de jaren 70. Ik ben heel benieuwd of iemand deze band nog kent. Ik had er een LP van en die vond ik behoorlijk goed eigenlijk.

0: to be.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vast lag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Het weer nog. Vanavond is het in het zuiden en oosten nog helder. In het noorden neemt de bewolking toe en lokaal kan dan wat regen vallen. Het kwik daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig met wel wat stapelwolken en in het noorden kans op wat regen bij 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Blijft natuurlijk hartstikke persoonlijk, maar ik vind dit een van de fijnere nummers van The Nits. Het heet The Train. Welkom bij Plakplaatjes. Leuk dat je luistert, ik ben Maarten Stultjes. En we nemen vandaag de trein. Geen idee waarom. Gewoon zin om de trein te pakken. Daar komt het op neer. Een uur lang nummers over treinreizen die je kunt maken. Soorten treinen, nou noem het maar op, stations. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Nog een Nederlands product, net als de Nits, komt van Boudewijn de Groot. Stap in, zorg dat je een kaartje hebt en ga mee met de treinreis.

De grote vraag van het leven, conducteur, waar gaat deze trein eigenlijk naartoe? Boudewijn de Groot en De Treinreis. Het verscheen op het album Lage Landen uit 2007. En hij schreef het samen met Freek de Jonge. Amerikaanse trein gaan we nu pakken, maar wel van een band die het grootste succes scoorde in Nederland. Hier is American.

kunt er van alles van vinden, maar geruststellend kun je toch niet noemen. Ain't no break man on this train, you're the John Mayall and the Blues Breakers. Daarvoor American Gypsy en Central Station. American Gypsy scoorde 2 hitjes in 74 en dit nummer in 75 deed vrijwel niks. Maar het werd wel bewaard voor deze aflevering van Plakplaatjes. Geheel in het teken van de treinen. Gordon Lightfoot kan er ook wat van. De Canadees. Canadian Railroad Trilogy.

De Canadian Railroad Trilogy van Gordon Lightfoot. In een paar minuten beschrijft hij de bouw, de aanleg van spoorlijn. Ja, spoorlijn door Canada van oost naar west. 20.000 kilometer lang. En dan is het best knap als je dat in een paar minuutjes even kunt samenvatten. In de trein kun je ook mensen tegenkomen. Deze zou ik wel eens willen ontmoeten. Tom Waits in de Downtown Train.

wie het bij wil houden, 1985 was het jaar voor Downtown Train van Tom Waits. Een paar jaar later maakte Rod Stewart er nog een singeltje van, wat in Nederland amper verkocht werd, maar in Amerika naar nummer 1 schoot. Downtown Train. Een oude trein nu, van Kim Weston.

The Old Black Train, het was een nummer van de Blasting Company, maar ik kwam deze cover tegen van Ross Thorne, Bloom Forest en Gareth Thorne samen. Old Black Train hoorde je. Genesis liet zich ook inspireren door de treinen en door de spoorlijnen. Het schijnt toch wel wat los te maken, die verhalen van de mannen die de spoorlijnen aanleggen. En misschien ook wel vrouwen, ik was er niet bij. Genesis vertelt het verhaal van een van die mannen die de laatste spike erin slaat en daarmee een spoorlijn voltooit. Driving the Last Spike, hier is Genesis.

Phil Collins schrijft het, is een ode aan de spoorlijnwerkers. In de 19e eeuw in Engeland, de Navvies werden ze genoemd. Driving the Last Spike staat op het album We Can Dance. Het is zeker niet het minste nummer van dat album, laat ik het zo zeggen. Justin Nozuko, Nozuka moet ik zeggen nu. Een Canadese moeder en een Japanse vader. Hij heeft het over de Golden Trail.

Golden Train van Justin Nozuka. Het stond op zijn eerste album in 2007. Het heette Holly. En zo heette zijn moeder ook. Dat is geen toeval. Mocht je het leuk vinden en hem willen zien, hij is begin december in Amsterdam en in Rotterdam. Houndmouth heeft de trein naar Houston te pakken.

Houndmouth, ze komen uit New Albany, Indiana, de Bible Belt in de VS. En dit nummer werd gezongen door Katie Taupin. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ik heb het nooit na kunnen vragen. Zij is niet meer bij de band Houndmouth, maar is voor zichzelf begonnen. Dat kan natuurlijk ook. Ze was toetsenist en zangeres op dit nummer.

We moesten ze nog ontdekken in 1996. Toen brachten ze wel dit nummer uit. The Day We Caught the Train van Ocean Colour Scene. De Britten. Tot besluit. Plakplaatjes is bijna klaar. We hebben onze treinreis van een uur erop zitten. Op nog één bladzijde in het plakboek na natuurlijk. Die bladzijde is gereserveerd voor Lawrence Jones. En van de ene kant kun je zeggen, ik draai hem net te laat. Want hij speelde in september 4 keer in Nederland. Maar van de andere kant, misschien ben ik ook wel ruim op tijd. Want mocht je van deze Britse bluesgitarist houden, dan kun je in mei nog terecht in Utrecht, Hengelo en Breda. Want dan komt hij nog een keer terug naar Nederland. Laatst.

laatste bladzijde is voor Lawrence Jones dus. Hij bezingt de spanning van als je op een treinreisje stapt en je weet niet waar je uitkomt. Destination Unknown. Bedankt voor het luisteren naar deze plakplaatjes. Graag tot een volgende. Hoi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Teperberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13.
2: En tot zover het nieuws.
3: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

0: Oh, you're my baby.
1: En dan gaan ze nog even door. Ja, de invloed van Prince is natuurlijk heel erg goed te horen. Afijn, Hans van den Burg, Waya Quit Composing met, om te beginnen, Wendy en Lisa. Erg onder de indruk van die dames. Vooral dit nummer, op de een of andere manier. Daarvoor Curtis Mayfield. En dat speelden wij, Grupo, in het Groene Huisje in Voorburg. Repeteerden wij. En ik weet dat een van de eerste nummers die wij een beetje jamden of zo, was het nummer van Curtis Mayfield. Een Move On Up. Ontzettend lekker nummer. En nu hoor je mij de hele tijd zeggen, maar ik ga er, dadelijk ga ik daar even aandacht aan besteden. Aan grappen die je daarmee kan uithalen in de muziek. Ja, dus blijf luisteren. Je luistert dus naar Waya Quit Composing met Hans van den Burg op 40 Up Radio. En radio, ja, ik kan het niet genoeg.

Squeeze, hele goede songwriters trouwens, hè? Squeeze. Pulling muscles from the shell. En dan niet pulling muscles als in spieren, maar van mosselen. En from the shell dan niet shell als die, dat oliestation, zeg maar. Maar shell van schelp. Ja, van Shell dus, ja. Hey, hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Oh ja, daarvoor de selector dus, hè, On My Radio. We zitten op de radio en daar ben ik erg blij mee. Hoewel ik er ook voor moet betalen. Want hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Als je dus steeds zo'n programma moet maken, dan heb je er soms helemaal geen zin in. Dat is inherent aan dit soort dingen doen. Je hebt hele leuke plannen en als je het eenmaal aan het doen bent, denk je, waarom doe ik het eigenlijk? Of moet ik er nog wel mee doorgaan of zo, weet je wel? Maar ik vind dat ik hiermee moet gaan, hoor, trouwens, maar Leo. Maar, dus daar heb ik helemaal geen zin in. En het goede is dat als je nummers gaat draaien, zoals ik nu begin ook, dan denk ik, ja, hier doe ik het voor. Want dan draai je iets en dan denk je, wat ontzettend goed. En wat leuk dat ik hier dan dit toch weer zit te doen. En dat je dan daar die nummers brengen inspiratie. En zoals dit nummer ook. Altijd een goed beentje ook.

Ja, dat klinkt misschien gek, maar je moet eens weten hoeveel Supergrass op T-Rex lijkt. Want ik draai dat eigenlijk T-Rex na Supergrass, omdat ik dan wil vertellen dat het er heel veel op lijkt. Maar ook aan de andere kant dacht ik, nee. Dus ze hebben wel het rare stukje. En die stemmen, zoals dat gemixt is, en die stem van Supergrass lijkt heel veel. Nou ja, weet je wat, hoe allemaal. We gaan even door. T-Rex was Cosmic Dancer. En we gaan even door met nummers met dans erin. Niet dat je erop kan dansen, maar ze zijn wel erg goed. Ja, dit is altijd kippenvel voor mij.

Pere Ubu. Wie heeft het nog over Pere Ubu? Ik heb het over Pere Ubu met Modern Dance. Ik vond het niet helemaal goed, maar wel bijzonder bandje. Ik had er altijd tegen aangehikt. Vond ik het nou wat of vond ik het nou niks? En Patti Smith daarvoor met Dancing Barefoot. Natuurlijk een fantastisch nummer. Ik heb dat nummer ook nog gecoverd trouwens op akoestische gitaar. En het staat op YouTube. Ik ben er nog steeds zo trots op. Dat ik dat in mijn eentje doe. En het was ook midden in de nacht en met volle overtuiging. Want dat nummer moet ik coveren. Dat vind ik, ik vond het goed. En hoe speel je dat eigenlijk? Ik heb gelijk de akkoorden uitgezocht en zo. Ik ga iets proberen weer iets ingewikkelds uit te leggen. Wat ik leuk vind en wat ik dan langs zie komen op TikTok of zo, denk ik dat het TikTok is. Denk ik dat het TikTok is. Zou het TikTok kunnen, dat het Twitter kunnen zijn. Maar dan zie je bijvoorbeeld, dan hoor je bijvoorbeeld Sting. En die zingt dan Roxanne. En op het moment dat hij dat zo uithaalt, gaat, zie je een hout, een plank en een boor in beeld. En die gaat dus die zet zijn stem door. Met een boormachine die door hout gaat, zaagt. Dus een zaaggeluid, zeg maar. Hè? Ik heb het nu uitgelegd. Dus je hoort Roxanne, hè? En dat rocks. Dat wordt dus. Ja, dat wordt dus een boormachine. En dan heb je dus. Je hebt ook die schep. Die valt in het begin. Zie je een schep vallen op een straat. Dan hoor je klink, klonk, klonk. En dat is dus echt sprekend of luisterend. Het begin van Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Maar dat gaan we allemaal niet draaien. We gaan Charlie XCX draaien. XCX, ik weet niet hoe het uitspreekt. Die heeft een nummer gemaakt waarin ze dat dus ook doet. Een geluid, gewoon een bekend geluid gebruiken in je muziek. Van een boor of van een of andere machine of zo. Luister maar.

Drie gewaagde dames. Ja, Charlie XS, XCX, ik weet niet hoe het uitspreekt, XCX. Rockmuziek, waarin ze dus dat wat ik voordeed als... Dat het tot een boor werd, ja. Dat deed Charlie dus eventjes voor met een ander geluid. Het klonk me bekend in de oor, ik weet niet precies wat het was. Dan The Breeders met Cannonball en Blondie. Een soort allegaartje, er zit van alles in. Ze hebben geprobeerd een bas solo, een beetje funky, ik weet niet, er zit van alles in. Atomic was dat. En we gaan rustig door met rock'n'roll, lijkt mij. Ja. Dit is Eagles of Death Metal. Lekker.

0: Ja. Het volume bijstellen, hoor. Gisteren heb ik mijn gebed laten doen. Oh, dat kan natuurlijk niet, want dat zou zaterdag zijn. Nee, ik zit dit nu midden in de week op te nemen. Of op dinsdag is het nu. Het is nu dinsdag. Jezus, wat ben ik kippig, zeg. Niet te geloven. Ja, het is 3:50. Zit ik het op te nemen op dinsdag. Mijn kinderen komen zo thuis en dan kan het niet meer namelijk. Dus dan, ja, een beetje zolderkamertjes, amateuristisch gedoe. Microfoontje. Laatst had ik een nummer afgekondigd, kon mijn zoon binnen en raakte ik met hem in de praat. En dwars door een nummer heen, dus ik moest het helemaal overnieuw doen. Want in dat nummer hoorde hij dan ons hele gesprek. Weet je, dat slaat helemaal nergens op. Ik zit een beetje in tweestrijd. Want... wat hebben we gehoord? Je luistert trouwens naar 40 Up, ben ik ook vergeten. Ja,
1: 40 Up.
0: Ja, nou, onzin allemaal. Goed, we hebben naar geluisterd. Eagles of Death Metal, Miss Alyssa en de Buzzcocks met Ever Fallen in Love. Prachtige nummertjes, hartstikke goed. En ik zit nou een beetje in tweestrijd, want ik heb een nummer van 10 minuten klaarstaan. Maar ik kan met jullie afspreken dat als het saai wordt, dan veet ik hem uit. En dan ga ik gewoon iets anders draaien. Maar... want ik ben zelf ook benieuwd waarom het 10 minuten duurt. Ik heb wel eens gehad dat ik het erin gezet had. En dat het bleek niet te kloppen. Dat Spotify en alles gedoe. Er kwam iets heel anders achteraan. Of het viel gewoon, het was gewoon blanco, weet ik veel. Ik ga deze draaien. En dan, te gek nummer. Maar mocht het saai worden, dan draai ik hem weg en dan ga ik iets anders draaien voor jullie, ja? Oké. Frank Zappa met The Torture Never Stops.

snot and vomit on the floor. 50 Yugoli soldiers, man.

Carter's first. The loins and the groins is soon dispersed.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Ready, girls? Ready?
4: Yes, I am.
3: 1, 2, 1, 2, 3.

0: want a home, boss.
1: Where really? Wat was dat leuk, zeg. Dolly Parton en de First Ladies of Bluegrass. Nou, dat zijn echt First Ladies. Want hoe kun je dat zo verschrikkelijk snel? En die First Ladies, dat zijn Alison Brown, Becky Baller, Sarah Hull en Missy Raines en Molly Sato. Really, really, really great. Great.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: Ja, dat is die inderdaad. Hier is die.
2: All right, hier is Valerie June.

0: Dit is 40 Up Radio.
1: En hier zijn Eric Clapton en J.J. Cale themselves. Een nieuw album dat oud is.

Dat is een bonustrack van een album dat binnenkort verschijnt. Namelijk op 20 november. Dan is het 20 jaar geleden dat het album The Road to Escondido verscheen van J.J. Cale en Eric Clapton. En die 20-jarig jubileum wordt gevierd met een enhanced edition. Ik bedoel, ze zijn er niet beter op gaan spelen natuurlijk. Want J.J. Cale speelt al 13 jaar niet meer. Die is in 2013 overleden in San Diego. Maar er staan andere nummers op ook. Dus er staan twee bonus tracks op. En er staat dan ook nog een paar live tracks opgenomen in San Diego op. En natuurlijk het hele originele album verschijnt op CD en op LP op 20 november. Wat een ontzettend fijne muziek. Ja.

I love my baby. Hey, dat is Poké Lavage. My baby loves me, heet het eigenlijk. Maar als ik tel het, I love my baby. Nou ja, goed. We blijven wel in A mineur. Dat doen we de hele tijd al.

Nee, wacht even. Ik lulde maar wat. Dit was helemaal niet in A-mineur. Dit is even voor alle mensen die een absoluut gehoor hebben. Dit was Cis-mineur. Ja, Cis-mineur. Mooi hoor, dit is Cis-mineur. Nou ja, dat was het. Cis-mineur. Dus het spijt me dat ik daar wrong in was. Cis-mineur. We gaan eens even luisteren naar Phoebe Bridgers. Ik weet eigenlijk niet of je Phoebe zegt. Ik heb nooit iemand haar naam horen uitspreken. Wel vaak gedraaid heb ik haar. Maar die heeft een nieuw album. En dat is echt waanzinnig mooi.

Oh, dat is mooi zeg. Ja. Dat is erg mooi. Ferber Richards, luister dat nieuwe album van haar. Maar als ik dit hoor, dan denk ik aan de oersong met vocoder. Want ja, zij gebruikt hier een vocoder. Nou, niet de oersong. Maar de song met de meeste vocoder ever. En dat is deze.

Dat waren de Rosettis met zangeres Mariska Rijmerink. Die ik ontzettend goed ken, eigenlijk. Sterker nog, ik heb haar een half uur geleden nog gekust. Dat is namelijk mijn vrouw. En daarvoor Imogen Heap. En het geweldige Hide and Seek met de vocoder. Ik heb hier ook een staan. Ik zal hem volgende week eens aansluiten. Dan kan ik ook wel even de vocoder laten horen. Maar nou is er... Ik kwam daarop, want het Hope is the Thing with Feathers. Dat is een gedicht van Emily Dickinson. Prachtig gedicht. En Rhiannon Giddens heeft een nieuw album gemaakt met zelfs de titel Hope is the Thing with Feathers. En ook het nummer Hope is the Thing with Feathers. Dan gaan we ze even vergelijken. Laten we dat eens doen. Nee, het is geen wedstrijd. Het is het absoluut.

Ja, nou, als je een heel liedje moet vallen, het is maar een heel kort gedicht natuurlijk. Dus dan moet je het wel 100 keer zingen. En dat deed Mariska natuurlijk niet. Nee, die deed dat niet. Maar goed, nogmaals, het is geen wedstrijd. Deze is ook Maureen en Giddens. Hope's the Thing with Feathers van het gelijknamige nieuwe album. La la la la la la. En hier is Beck.

eigenlijk een soort John Lennon en Yoko Ono liedje eigenlijk. Zo klinkt het. Maar het is back en het is nieuw. Falling Through My Hands. Het is ook een nieuwe LP van Pieter Hamel. Van de Graaf Generator. Jaren 70. Wauw, heel lang solo.

Right, that's Peter Hamill. Oh, ik had al een tijd niet meer aan hem gedacht. Maar hij zat dus in die Van de Graaf Generator. Een leuke symfonische rockband, jaren 70. Maar al ontzettend lang solo. Ze trad zelfs in hele kleine zalen op hier in Nederland. Echt voor 200, 300 mensen of zo. Een hele mooie concert. Ik ben er wel eens bij geweest. So Much Water van zijn nieuwe album Tears in Time. Oh, en nou denk ik toch ook weer aan Phoebe Bridgers, die we net even draaiden. Die had namelijk ooit dus een single So Much Wine.

Yeah, that's Frankie Traandruppel. Yeah, zo noemt hij zichzelf echt. Dat is een pseudoniem, maar hij noemt zich wel Frankie Traandruppel. En dat is een pseudoniem van Lee Swinnen. En Lee Swinnen, dat is een zanger van allerlei bandjes die ik allemaal niet ken. En hij, dit is zijn zogenaamde bedroom recording project. Ja! Spoel maar een stukje terug, spoel een stukje terug. Ja. Ja. All right. Thank you. Hier is Ampex.

ik zou zeggen tot volgende week. En ik had nog ontzettend veel andere dingen willen draaien. New Young en The War on Drugs. En demo van de Beatles. Dat zijn weer allemaal nieuwe demo's. Maar dat komt dan volgende week. En dan ga ik even kijken of ik die vocoder aan de praat krijg. Doei!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

0: Ja, You Got It van Bonnie Raitt. En ik heb dat van een soundtrack, Boys on the Side. En men zegt, het is een origineel van Roy Orbison. Maar dat Bonnie wel het weer naar grote hoogte brengt. Dames en heren, lieve mensen. Abels Americana, daar luister je naar op 40 Op Radio. Leuk dat je weer bent aangehaakt. Ik heb hier van alles liggen. Het is een zoepzootje. Ik heb een plaat gekocht van Charlie Rich. Nou, jij weer. Gekkenhuis. Daar ga ik een nummer van draaien. En ik heb een hele leuke Charlie-verzamelaar met nummers van Freddie King, van Jimmy Reed, van The Meters, Lee Dorsey. En we gaan jodelen. Ja, lieve mensen. het wordt wat in dit uurtje. Nu ben ik alweer vergeten wat we nu zouden doen. Volgens mij hadden we The Five Royals klaarstaan.
1: Yes.

Tadaan, The Five Rules. Had je ze ooit gehoord? Ik eigenlijk niet. Charlie, ik had een Charlie-verzamelaar. En daar, dat is een label. Allemaal prachtige, onder andere New Orleans-muzici verzameld. En dat uitbrengt. En het is weer grappig hoe dat allemaal werkt. Want deze groep komt uit North Carolina. Maar hebben dus ook, zie ik, Eric Clapton en onder andere James Brown en Steve Cropper, de Stax huisstudio, beïnvloed. Kijk, en zo wordt het allemaal weer doorgegeven aan nieuwe artiesten. Ik trof in de opruiming, ik was enorm aan het opruimen, ben al een tijdje aan het opruimen en kom leuke dingen tegen. Moet je ook eens doen, je kast opruimen. En dan kom je tegen, heb ik dat ook? Wat staat erop? American Jodeling van 1911 tot 1946. Wat kom ik tegen? Een slide virtuoos, Tampa Red.

0: Dit was Tampa Red. En kijk, om een grappig cd'tje tegen American Jodeling. Met allemaal jodelnummers van ja, country en folkgroepen. En daar trof ik Tampa Red. Hoe is Tampa Red? Daar ga ik dan weer lekker achteraan en zoeken wat hij allemaal te bieden heeft. Een virtuose slidegitarist, stond bekend als de Guitar Wizard. Nou, dat is toch wel mooi. Gestorven in Chicago, ja, waar veel gasten uit het zuiden, muzikanten, die wilden natuurlijk het juk van het zuiden verlaten en kwamen veelal in Chicago terecht. Maar we gaan weer even naar het zuiden, want daar komt ook een mooie muziek vandaan. Hier is Lee Dorsey.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.
2: Music. No filter.

Holy Cow van Lee Dorsey uit New Orleans, onder productionele leiding van Alan Toussaint. Dat hoorde je wat mij betreft meteen. Ja, die Lee Dorsey heeft echt een weergeloze stem. Die overdag lag hij onder de auto's uitlaten te maken en wat dan niet. Maar 's avonds gebruikt hij zijn stem om plezier aan de mensen te beleven. Zo is dat. Ik heb een LP'tje op de kop getikt. Gek genoeg, ik hoorde bij Spotify een nummer Lonely Weekends van Charlie Rich. Ik dacht, hey, dit is bijzonder. Dan wordt je oor gesmeerd. Dan denk je van, interessant. Dus daar ga ik achteraan. En toen vond ik de plaat, daar staat Lonely Weekends op. Dat draai ik nog wel een keer. Maar hier is Who Will the Next Fool Be?

Hey, did you happen to see the most beautiful girl that walked out of me? Dat is Charlie Rich zijn grootste hit. Was she dying, crying? Je zit Charlie Rich uit Hilversum naast mij, studio baas Jan Emaus, en die kan zich niet bedwingen. Ik heb nog zo gezegd, doe het niet. Maar ja. Oké. Okay, ja, dat is de hit waar hij bekend mee werd. En ik zie dat hij speelt alle pianopartijen en hij schrijft al de nummers. Hij was dus een fantastische singer-songwriter. En hij doet mij op een of andere manier aan deze meneer denken.

Ja, je hebt het geraden. Want je had tijd om over na te denken. Dit was Elvis Presley met Rubbernecking. Ja, een vrij obscuur nummer. En het is ook een beetje raar gemixt. Want Elvis zit een beetje achter in de mix. Maar dat leek me toch leuk om te draaien. Ook iemand uit Memphis. Goed, je luistert naar Abels Americana. Hoop dat je dat met plezier doet. En hoop dat je lekker aan de lijn blijft. Want ik heb nog veel meer leuks. Waaronder Solomon Burke.

bloedmooi vind ik het. Solomon Burke, een van mijn favoriete soulzangers. That's How I Got to Memphis. Een nummer van Tom T. Hall. Dan weet je dat ook weer. En deze plaat Nashville, daar is het vanaf komst met allerlei duetten. Is opgenomen bij Buddy Miller thuis. En Buddy Miller, ja, dat is zo'n fantastische gitarist. Heeft jarenlang met Emmylou Harris gespeeld. En ja, dat is gewoon, dat klinkt zo goed. Dat houdt voor mij het prachtige midden tussen soul en country. En ik moet dan denken aan Ray Charles. Echt destijds een rhythm and blues soul artiest. Maar die ging een country plaat maken. En de platenbazen dachten, dat moet je niet doen. Maar hij hield voet bij stuk. En het is de best verkopende plaat voor hem ever geworden. Dus je moet gewoon, waar je echt in gelooft, dat moet je gewoon doorzetten. Nou, die plaat Nashville, daar draaide ik net That's How I Get to Memphis van. En hier komt een duet met Dolly Parton. Take my

0: Ja, ze zeggen altijd dat Dolly Parton eigenlijk de president van de Verenigde Staten is of moet worden. Maar ik vind dat het ambt zeker moet delen met Solomon Burke. Dat wat een droomhuwelijk, in ieder geval in audio gebonden. En wat een prachtige plaat is dit, van geproduceerd door Buddy Miller en Al Perkins op de pedal steel guitar. Ja, als die er niet bij zit, dan heb je geen country. Oké, nou, we gaan lekker verder. Ik ga lekker verder met mijn grote favoriet, Mavis.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

Bloedmooi, bloedmooi, I love her. Mavis Staples, Hard Times Come Again and No More. En dat vond ik op een verzamelaar, Beautiful Dreamer, The Songs of Stephen Foster. Dan weet je dat ook weer. Je luistert naar Abels Americana na op 40 Up Radio. En ik ga naar de Dutch Corner af en toe. Nee, eigenlijk elke uitzending draai ik een paar Dutch tracks, Nederlandse tracks van een Nederlandse artiest die het ligt in de spotlight boeven. Hier is Katja Kruid.

Katja Kruid heet deze dame. Live a Little More heette het album. En wat raakt er van Never Settle Down? Ik heb haar gezien tijdens de Rambling Roots in Utrecht. Wat is het? Daar bijna 2 of 3 jaar geleden ben ik, weet ik niet meer. Maar ik vond haar meteen te gek. En ik heb haar aangesproken en ik heb een cd'tje van haar gekocht. Leuk mens, Katja Kruid. Goed, Timo de Jong en de Leadbeaters nu. Die zag ik in de Rode Bioscoop in Amsterdam. En het was een feestje daar. Let op, hier zijn ze.

Ja, dat was Hola Hermosa van Timo de Jong en de Leadbeaters. En ik ben bij de presentatie van deze plaat geweest. The Ballad of Too Much Glitter. Of heet het nou gewoon Too Much Glitter? The Ballad of Too Much Glitter, ja. En dat was in de Amsterdamse Rode Bioscoop. En het was een feest. Echt, daar stond een band te spetteren. Dus Timo de Jong en de Leadbeaters. Leuke plaat in de Dutch Corner. Dan nu iets heel anders. Ik had het over Charlie Rich eerder in het uur. En daar in die platenbak kwam ik Charlie Rich tegen en Diana Trask.

0: Ja, You Got What It Takes door Diana Trask. Ik had nog nooit van haar gehoord, maar ik zag haar in de platen. Oh, goedemorgen.
1: De platen. Sorry.
0: Ik zag haar in de platenbak liggen bij Charlie Rich en dacht, oh, Miss Country Soul stond erop. En dat triggerde mij. Ik dacht, ik ga eens proberen. En ik lees de liner notes wat er op de plaat staat. En dat deze dame uit Australië komt. Ja, wie kent haar? Diana Trask. Nou ja, toch maar eens even proberen. En het klinkt niet onaardig. You got what it takes. Oké, nou tijd voor een nieuw werkje van Ellie Paperboy Reed.

0: Haley Paperboy Reed is deze man. Een geweldige blues- en funkzanger. En waarom heet hij nou Paperboy? Omdat hij altijd het petje van zijn opa draagt. En dan zag hij een beetje als een paperboy, als een krantenjongen uit. Dus vandaar. Eind van het jaar komt hij weer naar Nederland. Volgens mij in Sittard en in Breda. Dus als je liefhebber bent, maar de liefhebbers zullen het waarschijnlijk wel weten. Who knows? Maar dit was Haley Paperboy Reed's nieuwe single Getting There. Wat staat er nu op het programma, Jan?
1: Ja, track 7 van een cd.
0: Track 7 van een cd. Oh, dit is deze cd. Hier komt Freddie King.
2: 40 Up Radio. Music, no filter.

Yeah, yeah. Freddie King met Hideaway. Ja, dit heeft Eric Clapton ook gehoord. En Apple de Lange trouwens ook. Dus hier gingen ze mee aan de gang toen ze de blues leerden spelen. En Eric Clapton is er iets verder mee gekomen dan Apple de Lange. Maar ik denk, ik ga het toch even melden. Ja, dit is een fantastische instrumental. Volgens mij heb ik een leuke track klaarstaan van Barbara Randall.

Ja, Can I Get a Witness van Barbara Randolph. Ook een vrij onbekende dame. Een actrice en, actrice en zangeres. En bijzondere stem. Een beetje aan Bonnie Bramlett denken. Waar ik ook zo dol op ben. En dit nodigt me weer uit om meer over haar te weten te komen. Goed, wordt vervolgd. Zangeres en actrice. Barbara Randolph. Ja, dan is het hoog tijd voor War.

0: Cinco de Mayo, May 5th van War, hoorde je. Dat was de laatste van Abels Americana vandaag. Leuk dat je luisterde. Blijf nog even op de zender. Er komt vast nog wel iets lekkers langs. En ik hoop je volgende week weer te treffen.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelten, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Baselga di Piné een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 40 Up Radio.
1: For the Sake of the Song bij 40 Up Radio. Productie Jan Zorg. De opener was van Buddy Miller, het gelijknamig album van inderdaad Buddy Miller. Geboren 6 september 1952, afkomstig uit Ohio. Getrouwd met Julie Miller en die was verantwoordelijk voor veel teksten van dit nieuwe album. Zijn eerste in jaren. Vorige week eindigde met een track van het album en vandaag zijn we dus mee begonnen. Uiteraard een andere track. U hoorde zojuist Don't Look Back. We blijven in 2026. We gaan naar het nieuwe album van de Engelsman Jack Browning. De beste man die ook zo mooi kan schilderen en tekenen. Het nieuwe album heeft dan ook een treffende titel, Painted Skies. U gaat horen daar van dat album Speak Your Mind, But Ride a Fast Horse.

En dat was Casey Veletza met Song for a Season van het album Casey Veletza Knows Nothing uit 2023. Casey Veletza, ze groeide op in Phoenix, Arizona, verkaste naar Portland en tegenwoordig woont ze en werkt ze vanuit New Orleans. Ze heeft 3 albums uitgebracht en dit was een track van haar 2e album dus, Song for a Season. En daarvoor hoorden we Jack Browning met Speak Your Mind But Ride a Fast Horse. Het eerste 1-2'tje, daarvoor gaan we terug naar de vorige eeuw. Recent schreef op Old Country Wieber een Rijke Boer een soort vergeten klassieker over de band Lou Ford. Een band die komt uit Charlotte, North Carolina, rond de broertjes Alan en Chet Edwards. Zij maakten een aantal platen en een daarvan is van 97, Sad But Familiar. Daarvan laten we horen How Does It Feel? En daarna van de opvolger, 2 jaar later in 1999, met de titel Alan Freed's Radio laten we horen Move Up to the Mountains. Lou Ford.

En het was het eerste 1-2'tje met twee tracks van een band uit de jaren 90, Lou Ford. Gaan we verder met een man die heel erg actief is en die ook een nieuwe plaat heeft uitgebracht in eigen beheer, Clovis. En dan spreken we over de man uit San Benito, Charlie Crockett. Live ook zeker een aanbeveling. Van het album laten we horen One-Eyed Jack.

En het was van het album Decades, Come Home To Me van ene Jeremy Pennell. Een album uit 2025. En deze Jeremy Pennell staat op het Take Root Festival op 7 november... aanstaande in de Oosterpoort in Groningen. Jeremy Pennell die komt oorspronkelijk uit Elsmere, Kentucky. Hij heeft 3 albums uit en dit was dus van het album Decades uit 2025. De song Come Home To Me. Daarvoor dus One Eye Jack van Charlie Crockett. Het tweede 1-2'tje heeft als link de voornaam Maggie. We gaan naar Maggie Rose en naar Maggie Rogers. Van Maggie Rose laten woorden van dit jaar, het album 2026, het album Half Moon, het fraaie Red Shoes. En daarna gaan we naar Maggie Rogers, Don't Forget Me van 2024 met het nummer So Sick of Dreaming. Het tweede 1-2'tje met de link Maggie.

Ik hoorde achterin volgens Maggie Rose, een dame geboren op 19 mei 1988. Ze heeft 5 albums uit. En daarna hoorden we dus Maggie Rogers. Die is van 25 april 94 en die komt uit Eastern Maryland. 3 albums. En zij is ook nog een keer genomineerd geweest voor een Grammy Award voor de Best New Artist in 2020. We hoorden van deze dames respectievelijk Red Shoes van Maggie Rose en So Sick of Dreaming van Maggie Rogers. Jake Xerxes Fussell, ook een nieuw album uit. Een folk album, The Old Beloved Pass van 2026. Daarvan laten we horen Rock Island Line.

En dat was van Flowers from the Graveheart, het nieuwe album van de man uit Chicago, Illinois, Michael McDermott. Het nummer The Struggle Makes You Strong. Michael McDermott staat op het Rambling Roots Festival 17 oktober. En ook nog op een aantal optredens in het land. Onder andere in de Vulkaan in Vlaardingen op zondag 18 oktober om 3:30. En daarvoor hoorden we dus Jake Surcease Fussell met Rock Island Line. Het laatste 1-2 heeft eigenlijk met een huwelijk te maken. Een huwelijk wat recent is voltrokken tussen Molly Tuttle en Keith Sacker. Keith Sacker is een van de mannen van de Old Crow Medicine Show. En dan gaan we wat die band betreft terug in de tijd naar het nummer For What It Was. Ooit van Buffalo Springfield, geschreven door Stephen Stills in 66. Maar nu het is ook gecoverd op Union Made van de Old Crow Medicine Show in 2026. Op het album dus Union Made. En dan laten we daarna nog een nummer horen van So Little Miss Sunshine, een EP'tje uit 2025 van Molly Tuttle. Rosalie, Old Crow Medicine Show en Molly Tuttle.

Het was het derde en laatste 1-2'tje in teken van het huwelijk wat recent is voltrokken. Namelijk in 22 augustus 26 in Santa Cruz in Californië. Tussen de frontman, een van de frontmannen van de Old Crow Medicine Show, Keith Sackler en Molly Tuttle. We gaan eruit met een track van het tweede album van een van de leden van de Deslands. Een tweede soloalbum van Riley Downing, Landfill Poetry, van dit jaar. En daarvan laten we horen Polecat Holler.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat het noordwesten licht regenen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Method. Break it down. Silence. Complete silence. And now,

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar Sao Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. Well, it's one for

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband